0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar ben ik ook in een andere wereld.
2: Ik ben een kutek.
0: Nettie. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nettie, anoche.
3: Stil.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als

0: still.
1: Anoche.
0: Eva taught me myself go.
1: Nitty, anoche.
0: Is it a test to Eva? The sphere and the dough. The dough, yeah. Overdag gebeurt niks. Maar de nacht is echt gevaarlijk. Echt. De nacht is niet een spelletje. Niet een spelletje. Sommigen denken dat het een spelletje is, maar het is geen spelletje. De nacht is heel gevaarlijk. De nacht is tussen goed en kwaad. De kwade geesten zijn los op dat moment.
1: Als je thuis komt s'nachts, dan mag je nooit met je gezicht zomaar het huis binnenlopen. Je moet altijd omdraaien en met je rug naar binnen. Dat je dan de geesten die je achtervolgen hebben, niet naar binnen laat.
0: Hij komt wel, de nacht.
1: Als ik slaap.
2: Als ik slaap, als ik droom.
0: Stil.
1: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap, als ik droom.
0: Stil.
1: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap, als ik droom.
1: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
2: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Nettie.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
0: Anoche. Even tot mijzelf komen.
1: Nitty, anoche.
4: Als nacht is, maken we vuur. Als nacht is, maken we tamtams. Djembe's, bij elkaar komen. Samen eten, samen drinken. Dansen, spelen, verhalen horen. De verhalen gaan over samenleven. De verhalen gaan over... Hoe kan je jezelf redden? De verhalen gaan over wie ben je als mens. De verhalen gaan over het leven in algemeen. Om jou te laten zien dat je trots moet blijven.
1: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap.
1: Als ik slaap, als ik droom.
2: Als ik slaap, als ik droom.
1: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
2: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Nitty.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen. Hij komt wel. De nacht. Overdag gebeurt niks.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Nitty.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen.
1: Nitty. Anoche.
0: Overdag gebeurt niks.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Nitty.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen.
1: Nitty. Anoche.
0: Overdag gebeurt niks.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Nitty.
3: Dingelijke tek tek tek tek tek tek.
1: Anoche.
0: Even tot mijzelf komen.
1: Nitty. Anoche.

Mic check 1, 2. Yes, yes, dames en heren. Een hele goede middag. Oftewel, nee, hele goede avond is het trouwens. Dit is je boy DJ Ray Escobar, also known as the People's DJ of Rotterdam City. En we gaan starten met een heerlijke show van je, met je boy Ray Escobar. Het thema van vandaag, het is soulful, jazzy en mooie percussies. Dat is het thema van vandaag. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik kom zo meteen weer bij jullie terug met dope nieuws. Dus geniet van de show. We beginnen met Bright, met Alex Nutt.

ook nog op de officiële afterparty van het Noordse Jazz Festival. Op namelijk Boogie Boy & Bird. Daar staat je boy. Daar ga ik afsluiten volgens mij. Van 2 tot 4. Dus dat moet je ook komen checken. Dus je boy staat op Noordzee. Ga je boy checken. Dit was mijn laatste tune. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De tracklist zal ik delen op IG. En like de show. Repost de show. Volg je boy op TikTok. En op Instagram @DJRayAskBar. En ik hoop jullie snel te zien. Sowieso iedere vrijdag

Romeinse eisten beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en slaven.